is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie, hij stopt met voetballen.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

En we zijn al terug maandag vandaag. Welkom bij Melinda FM in de Vroege Vogels met Mike. We zijn begonnen aan onze laatste week van de maand mei. Inderdaad, zo vlug gaat het.

I'm so specialized in you met de Time Bandits. In dit uur krijg je nog werk van onder andere Leopold III. John Lennon komt er ook nog aan uit de jaren 70. Hugh Lewis en deze van Suzanne en Freek.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Bonus deze week is het volgende te beleven in Diksmuiden. Vandaag heb je vanaf 9 uur de boter- en kaasfeesten. Dan heb je ook nog morgen een dorpsrestaurant vanaf 12 uur in zaal Triangel in Nieuwkapelle. Het concert van Kyoto in de muziekclub 4AD gaat woensdag aanstaande door om 20 uur. Dan heb je donderdag aanstaande een dorpsrestaurant in Essen. En dit dan in de ontmoetingscentrum Ingelram. En heb je een expeditie vrouw hersenen, work, hop en verhaal. En dit gaat door in de ferm van Woman in de ontmoetingscentrum Walnis. En dit om 19:30.

Melinda FM weerbericht. Overwegend zonnig vandaag, maximum tussen de 28 en 30 graden. Aan zee is het een goede 24 graden. En dan morgen blijft de zon domineren. Aan zee blijft het dan 22 graden. In de Kempen kan het oplopen tot 30 graden. En in de tweede helft van de week blijft het overwegend zonnig met droge perioden. En op vele plaatsen rond de 25 graden. Dan in het laatste weekend van mei en begin juni noteren we dan 20 graden met wel meer kans op buien of onweersbuien.

En vrijdag aanstaande is het ook in Roeselare terug de dag van de buren. Zet je stoel buiten, klop tussen aan bij je buren en maak samen een warme gezellige avond ervan. Een drankje, een babbeltje, wat muziek en meer heb je eigenlijk niet nodig om van je straat een plek vol sfeer te maken. Organiseer jij nog iets voor jouw buurt, kan je nog vlug inschrijven via buurten.roeselare/be.

2026 is het eigenlijk het jaar van de visserij in Kokzijde. En dat wordt eigenlijk gevierd met heel wat bijzondere jubilea. 50 jaar Navigo Visserijmuseum, 75 jaar garnaalfeesten en 5 jaar Belgisch kampioenschap garnaalpellen. Dus het hele jaar door staat die visserijtraditie centraal. En ben je benieuwd wat er allemaal op het programma staat? Wel, neem dan een kijkje op kokzijde.be/jaar van de visserij.

Zoodverlief, de eerste eigenlijk, of de nieuwe, van Bart Kajal. Voor 7:00 nog Sonja Heller en deze van Melanie uit 1970.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En er nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
4: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros, dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets, 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog, veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

The Tide Is High met Atomic Kitten. Vandaag kan je nog ons altijd live gaan bekijken. En dit dan op het Marktplein in Middelkerken. En dit voor Sluis de Kermis. Trouwens, goedemorgen.

En vanaf donderdag tot en met zondag aanstaande wordt Oostende opnieuw dé maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor Anker. Thema dit jaar dat is zorgen voor de zee. Je kan historische schepen gaan bezoeken, zoals bijvoorbeeld de majestueuze Dreammaster, Le Français, genieten van gratis activiteiten en voel de zee zoals nooit tevoren. Meer informatie kan je vinden op oostendevooranker.be.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

De Disco Inferno van de Tramps. Vandaag wordt het hart van Middelkerke omgetoverd tot een waar paradijs voor schatzoekers, koopjesjagers en gezelligheidszoekers. Vanaf 6 uur dus deze morgen tot en met 18 uur kan je komen snuffelen tussen de standjes vol speelgoed, boeken, kleding en dergelijke meer.

0: Melinda FM weerbericht.
1: En de maandag nemen we nogal graag eens een kijkje wat er allemaal deze week te verwachten is qua weer. Vandaag overwegend zonnig, maximaal tussen 28 en 30 graden. Aan zee komt het wel met de zeebries een goede 24 graden. Morgen blijft de zon domineren, aan zee 22 graden. In de Kempen kan het zelfs tot 30 graden gaan. En in de tweede helft van de week blijft het overwegend zonnig en droog met een maxima die op vele plaatsen rond 25 blijven schommelen. In het laatste weekend dan van mei en begin van juni noteren we 20 graden met meer kans op buien en onweersbuien.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Nena samen nog met Kim Wilde. En dit dan met Any Place, Anywhere, Anytime. Dan hebben we nog op 27 mei, dat is woensdag aanstaande, Johnny van Zevenant die gaat praten over Eddie Merckx. En dat gaat dan door in Café Riviera om 14 uur. En de toegang bedraagt er €10.

Vanilla, morgen niet bestaat. Dus kom gerust vandaag een kijkje nemen, want we staan dus live vandaag in Middelkerken en dit op het Marktplein voor Sluze Kermissen. Qua vroege vogels maak ik een afspraak morgen vroeg om 6 uur. En nu is het de beurt aan Geert. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
3: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus dat komt wel goed.
1: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union, daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
4: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier, ja, zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Donna Summer, ze werd geboren in Boston in de staat Massachusetts in 1948, maar overleed in 2012. En ze had de bijnaam The Queen of Disco, die helemaal niet gestolen was. This time I know it's for real. Kijk eens aan, het is weer maandagmorgen, maar nog een vrijdag. Goedemorgen trouwens.

Thomas en mama zei. En de ene grote berisping die ik heb gekregen in de tijd van mijn mama, die was geen belletje trek meer doen. Ja. Ik weet niet of dat zo'n goed idee was trouwens. Goed, we gaan terug naar 1970. Roger Whittaker. I don't believe in live anymore, heet het.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zondag 7 juni openen langs de Belgische kust opnieuw tientallen bunkers hun deuren tijdens Bunkerdag. In 23 steden en gemeenten kunnen bezoekers meer dan 40 bunkers en bunkersites uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog ontdekken en krijgen ze op diverse locaties uitzonderlijk toegang tot bunkers die nooit eerder voor het publiek geopend zijn.

De uitgeweken Nederlander die het vooral in Frankrijk waarmaakte. Dave et mon coeur est malade. En dan het weerbericht. Wel, vandaag blijft het warm en meestal droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen tussen 25 of 26 graden, maar aan zee kan het iets koeler zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij zat onlangs nog in de delegatie van San Marino tijdens het Eurovisie Songfestival, deze Boy George en Everything I Own. Waar zijn al die mooie jaren heen? Dat vraagt Danny Derover zich af.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. De opruiming van de zeemijnen in Wenduinen raakt niet klaar tegen de zomer. De mijnen uit de Tweede Wereldoorlog die moeten weg voor de aanleg van het energieeiland Prinses Elisabeth. Door de drukte op het strand kan Dovo voorlopig niet verder. De NMBS verwacht ook vandaag veel kusttoeristen tijdens het verlengde Pinksterweekend. En daarom rijden elke dag 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Middelkerke investeert de komende jaren fors in openbare netheid. Er komen 20 extra sorteerstraten, een onderhoudsplan voor het openbaar groen en vanaf 2027 worden 5 mobiele camera's ingezet tegen sluikstort. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden en aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met een maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Een van die vele klassiekers die Queen ons hebben bezorgd in de tijd. Je hoorde I Want It All. Nog een uurtje muziekdoos hier bij Melinda F.

Nederpop van de bovenste plank met Rondé en How Do I Feel. Terug nu naar 1977. Knowing Me, Knowing You en ABBA.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

het is lang geleden dat we die nog op televisie zagen natuurlijk, deze Paul de Leeuw. Komt niet veel meer voor in Vlaanderen. Ik heb je lief was een nummer van hem uit 1997. Zometeen naar de jaren 80 met Right Between the Eyes van Wax. Maar eerst nog All My Love van Coldplay.

0: is.
1: How beautiful this life is in Bergen. Het is kermis in Bredene, sluizenkermis op het Marktplein. En daar is ook Melinda FM afwezig, straks vanaf 10 uur. Ik heb ook een spreuk, want Tinder is net als een rijp op tomaat op de kermis. Je weet dat je wellicht zonder prijs naar huis gaat, maar je blijft het toch proberen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

The Simple Minds and Alive and Kicking. Het is de laatste dag van Sluze Kermis op het Marktplein in Middelkerke. En ook met Melinda Finn, want we gaan zo dadelijk live, voor de live-uitzendingen trouwens, naar Middelkerke, want daar zit Dirk Smeets klaar, geloof ik. Ik wens je nog een aangename en zonnige dag. En vergeet niet, als je niet weet wat gedaan, ga naar Middelkerke. Graag tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik heb het wel willen proberen deze morgen, maar geef toe, op een maandag voormiddag, walk like an Egyptian. Oké, het is een vrije dag, het is Pinkstermaandag vandaag, maar we zijn radiomensen en we doen dat met passie in hart en nieren. Maar we zitten op de werkvloer, hier is weinig volk. Alhoewel, we zitten op de kermis en daar is er wel heel wat te zien. De Vespa Club staat klaar om zometeen te vertrekken, net zoals wij, tot 12 uur.

Mr. Electric Blue van Benson Boone op de werkvloer bij Melinda FM. Ja, dat zal die ene zijn met een elektrische Vespa die zometeen ook gaat vertrekken aan de tocht van 75 kilometer door de polders en langs de hoeven die hier bij ons op het platteland nog te vinden zijn. Het is de Vespa Club van Kokzijde, Oostende en Middelkerken. Ja, het is een soort verbroederingsfeest. Goedemorgen allemaal.

In maart is het al een jaar geleden dat we afscheid genomen hebben van Rob de Nijs. Dus we moeten nu zeggen wijlen, Rob. En we hadden een andere titel eerder willen gebruiken. Maar goed, dat komt misschien nog wel. Fijn dat je meeluistert in de wagen, thuis of op de werkvloer. Als je van dienst bent vandaag, als je onderweg bent met de wagen, wees dan uiteraard voorzichtig. Een Vespa-tocht gaat hier zometeen vertrekken.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Feels Like Heaven. Ja, sommigen vinden het wel een beetje te warm. En de anderen die vinden dit eigenlijk wel best goed. Want er staat een zeebriesje en dat geeft af en toe wel wat verkoeling. En ons zonnepetje, dat mogen we niet vergeten. En de zonneolie, want we moeten ons goed beschermen tegen die hitte. En het blijft nog zo duren. Jeroen heeft net een berichtje gestuurd. Hij is onderweg voor het regionale nieuws van 11 uur. Brengt de weerkaarten mee voor deze week. Dus we houden het warm zoals het op dit ogenblik is. Johan Verminne, vorige vrijdag is hij 75 geworden. Zijn verjaardag werd wel een beetje overschaduwd door het nieuws van Margriet Hermans en Johan en Margriet. Ja, dat zijn collega's, hè? En nu eigenlijk nog op meer andere vlakken. Met een lach en een traan, zong Johan Verminne. Maar dat is eigenlijk het spoor van elke dag, ook op de werkvloer. En dat is net zoals bij de Classics, bij Melinda FM en bij de verhalen van ondernemers en handelszaken. Zometeen om 10:30 trekken wij voor een nieuw verhaal op de werkvloer naar Brugge.

0: zijn eigen stem.
1: Het is zo'n liedje wat we stiekem meezingen op de werkvloer. Maar vandaag mag dat in de wagen of op de strandstoel. In de likstoel thuis. Lekker genieten van het zonnetje in deze Pinksterdagen. Radio Melinda FM staat aan rechtstreeks van op het Marktplein in Middelkerken met weer een nieuw verhaal op de werkvloer. Ja, want wat gebeurt er allemaal? De populaire chocoladerepen Dominique's en Julius van de Chocolate Line in Brugge, die moeten in een nieuwe verpakking gestoken worden. Want chocolatier Dominique Persone, die werd daarvoor op de vingers getikt door een Nederlands patentenbureau. Want dat patentenbureau dat regelt of behartigt de belangen van Mars Food Europe en die vond dat die verpakking toch heel sterk leken op een Twix. En dus werd Dominique Persone op de vingers getikt en moet Dominique zoeken voor een andere verpakking. Maar dat is ondertussen gebeurd. Alles is eigenlijk in terminen geregeld, heeft Dominique laten weten. Met andere woorden, Dominique's en Julius blijft gewoon in de rekken liggen, maar in een ander zakje.

0: now. There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. En I walk around broken, skeptical hope.
1: Dermot Kennedy bij Melinda FM op maandag voormiddag. En we zitten live op het Marktplein in Middelkerken. Als je later bent ingeschakeld, maar het is niet alleen hier te doen. Hier een beetje verder in de Sluiswijkstraat is een rommelmarkt aan de gang. En op het sportstrand aan de Louis Logelaan hier in Middelkerken is er ook nog de laatste dag van beach jumping. En daar kan je vandaag terecht voor topsport. En dat allemaal in een zomerse sfeer. Ja, er zijn topruiters en paarden die daar vandaag nog deelnemen aan springwedstrijden. Oh, dat zal ook wel warm zijn, hè? Zowel voor het dier als voor de mens. In ieder geval, er is heel veel te doen en dat vind je ook allemaal terug op onze Facebookpagina van Melinda FM. Moet je zeker maar eens blijven volgen en dan blijf je zo ook op de hoogte van alles wat er gebeurt op de radio en bij jou in de buurt. We gaan naar 11 uur, we gaan naar het regionale nieuws toe met onder meer Elton John met Jazz Green, een hit uit de zomer van 1976. En dit is een hele mooie van Metallica. En die kennen we nog uit de jaren 90. Nothing Else Matters is dit.

0: Metallica. En Nothing Else Matters. Zit er zal vandaag toch wel iemand voor een cocktail zorgen, zeker? Het is straks ook nog lunchradio tussen 12 en 2. Het is een hele dag lang Melinda FM met aangename muziek. En nu op de werkvloer tot 12 uur. Ik ben Dirk Smeets, een goedemiddag. Jean Pan en de slag bij Nieuwpoort, bedoel ik. Dat is een middeleeuws totaal spektakel dat ook deze zomer weer zal doorgaan in Nieuwpoort. Natuurlijk, alles wordt verheven in een levendig historisch decor. Het is een indrukwekkend evenement. Jean Pan en de slag bij Nieuwpoort. Het brengt zowat 400 figuranten op de been in het eerste weekend van juli, de 4e en de 5e. En daar bent u alvast nu van harte voor uitgenodigd. We moeten het zo meteen ook nog hebben over het nieuws van bij ons. En de mosseltjes komen eraan. Imojo,
1: Imojo, Imojo. Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
6: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Vorige week is bij Neeltje Jans in Zeeland het hangcultuur mosselseizoen begonnen. Dat is eigenlijk een maand vroeger dan normaal, maar dat heeft te maken met dat zachte voorjaar dat we gehad hebben. En die vroegtijdige oogst die is er door gekomen door die hogere watertemperaturen, meer zonlicht, en dat zorgt er dan voor dat mosselen blijkbaar sneller rijp zijn. Heel opvallend was vorige week woensdag dat er vele Vlaamse journalisten aanwezig waren bij die voorstelling. Ja, weet je, Zeeland verliest ondertussen veel toeristen, hoor. Vooral Nederlanders die blijven weg uit Zeeland. 11% minder dan vorig jaar. Ja, dat kan toch wel tellen, hoor. De toeristische sector daar moet zich misschien maar een beetje zorgen maken. Ze zien Zeeland een beetje achterblijven. Ze zullen weer wat promotie moeten gaan doen om het aantrekkelijk te maken. Maar we kijken wel uit naar die mosseltjes, hè?

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Vier West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hoogleden, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het. De opruiming van de zeemijnen in Wenduinen raakt niet klaar tegen de zomer. De mijnen uit de Tweede Wereldoorlog die moeten weg voor de aanleg van het energieeiland Prinses Elisabeth. Door de drukte op het strand kan Dovo voorlopig niet verder. De NMBS verwacht ook vandaag veel kusttoeristen tijdens het verlengde Pinksterweekend. En daarom rijden elke dag 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. Middelkerke investeert de komende jaren fors in openbare netheid. Er komen 20 extra sorteerstraten, een onderhoudsplan voor het openbaar groen en vanaf 2027 worden 5 mobiele camera's ingezet tegen sluikstort. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden en aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Bijna 7 minuten over 11 op de werkvloer op een Pinkstermaandag. Het is vrij rustig, maar het is ook aangenaam. En als je met de wagen onderweg bent, wees voorzichtig. Vandaag 25 mei, het is de geboortedag van Paul Weller. Hij viert vandaag zijn 68ste verjaardag. En goh, in godsnaam, wie is Paul Weller? Wel, dat was de zanger van The Jam, die we allemaal kennen van A Town Called Malice. En van The Style Council met Shout to the Top. Dat zijn mooie herinneringen uit de jaren 80. Maandag voormiddag, dit is de werkvloer. Vloer.

Lekker zomers en het blijft zo, zei Jeroen in het nieuws van 11 uur. Gisteren werd in Vlaanderen de week van de korte keten afgesloten. Daar moeten we zometeen in de koffiecorner even over doorpraten. En we hoorden al vertellen dat het hangcultuurmosselseizoen is begonnen vorige week bij Neeltje Jans in Zeeland. Er is zoveel te doen vandaag. Het is een heerlijke Pinkstermaandag.

40 jaar geleden kwam het eerste album uit. En over een paar weken komt dat album terug in de recordshop. Dus dat is wat voor de verzamelaars, voor de fans van Simply Red Sunrise. Ja, we moeten in de koffiecorner even terugblikken naar vorige week. Het was de week van de korte keten. En dat heeft mij eigenlijk toch wel gestimuleerd om meer aardappeltjes, meer groentjes en vlees te gaan kopen bij de boer. Zo rechtstreeks, hè, weet je niet? Heel wat van die boeren die hebben zo'n hoevenwinkel waar je die producten die zij kweken dan, hè, dat je die rechtstreeks kan gaan kopen. Dus je gaat dat halen in die hoevenwinkel of op de openbare markt of aan de automaten die ze daar op de hoeven hebben staan. En dat geeft toch wel wat voordelen, hoor. Neem nu bijvoorbeeld, als je deze week nog bij de deelnemende hoevenwinkels langs gaat, dan krijg je een unieke code. En met die code kan je op de website nog een aantal mooie prijzen winnen. Dus dat is natuurlijk altijd weer een extraatje. En uiteraard ook voor die boeren is dat een meer eerlijkere prijs dan in de winkel bijvoorbeeld. En dat is een heel belangrijke rol in de voedselvoorziening. De werkvloer bij Melinda FM. Elke dag tussen 10 en 12. Een hele goede morgen.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Wat klinkt het aangenaam in zomers op de zomerbar of in de cabrio? Can you feel it? Het was een liedje van Spargo uit de Lage Landen. Het zijn de mensen van Hip Hop Hop, Can You Tell Me? We hadden het daar straks in het verhaal op de werkvloer over Dominique Persoon uit Brugge. Die is op de vingers getikt door een soort patentenbureau in Nederland die de belangen behartigt van Mars Food Europe. Want de verpakking van de Julius en de Dominiques, dat zou een beetje te veel lijken op de Twix. En Dominique moet dus de verpakking aanpassen. Het wordt zometeen 11:30 in West-Vlaanderen. Tijd voor een mezingmomentje. Ken je deze nog?

Frans Bauer komt binnenkort weer voor een aantal concerten naar Vlaanderen. En Laura Lin, dat is een meisje van bij ons. Een collega van Johan Verminne. En het gaat goed met Johan, dat heeft hij vorige vrijdag verteld bij de collega's van Radio 2. Hij is vorige vrijdag 75 geworden en heeft daar in het interview duidelijk laten merken dat zijn leven aan een zijden draadje heeft gehangen. Het was de allereerste en misschien wel de enige keer dat hij uitgebreid heeft gesproken over zijn strijd tegen slokdarm en maagkanker. Hij heeft een zware operatie achter de rug, maar het gaat weer helemaal goed met Johan Verminne. En dat klonk ook zo in de jaren 80, hè? Weet je nog? Ik voel me goed.

0: Het was wat, hè, op de podia van Tien om te zien. De Def Dames Dope. En vorig jaar bij de Dolle Dagen in Gistel hebben ze hun carrière van 30 jaar afgesloten. Ondertussen is Roxanne, denk ik, helemaal opnieuw begonnen als Boemeke. Maar dat komt toch niet echt van de grond, denk ik. Maar goed, dit is oké. Okay. It's alright.
1: Melinda FM. Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Ja, wat er dat er. En daar is niks van overdreven, hè. Het mooiste moet nog komen. Zometeen lunchradio tussen 12 en 2. Live op het Marktplein hier in Middelkerken. Freek van Rooij was dat met de nummer dat hij uitbracht bijna 3 jaar geleden. We hadden het deze morgen over het beter zijn van Johan Verminnen. Het gaat weer een beetje beter met hem. We hebben teruggekeken op die week van de korte keten. Vorige week was dat in Vlaanderen. En we hebben ook het nieuws gehad uit Bruggen op de werkvloer waar Dominique Persone zijn verpakking moet aanpassen van de Dominiques en van de Julius, want die zouden te veel lijken op een Twix en daar werd hij voor op de vingers getikt. Ik hoorde gisteren, we hadden nog Brian Ferry, dat is waar, met Slave to Love. Ik hoorde gisteren nog vertellen, twee geliefden, ik ben verslaafd aan jou. En daar heb je dus geen 26 graden voor nodig. Hou het koel en bescherm je goed. Een fijne maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
2: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
1: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer omgeleid bijvoorbeeld. Het parket onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Dixmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parket bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
3: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
1: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik erkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Je hoorde het daarnet al in het nieuws. We hebben prachtige dagen achter de rug, hoge temperaturen. We hebben gezweet, maar het was zo leuk hier in de Middelkerken. Jawel hoor, we hebben ons echt kostelijk geamuseerd. Het is al de laatste dag vandaag, maar we gaan nog een lekkere lap opgeven. We staan nog live op het Marktplein. Ik ben er tot de 2 uur. Ik begeleid je met de heel goede muziek zoals u dat van ons gewoon bent. En natuurlijk ook de lunch, dat is belangrijk. En de zon, die is ook alweer van de partij. Hopelijk blijf je bij ons via de radio. Of je mag natuurlijk ook eens langskomen. Dat is ook altijd leuk. Hey, goedemiddag iedereen.

Jennifer Lopez, als je die tussen je boterham steekt, ja, dat is best wel pittig hoor. Ze maakte dit plaatje met de Franse DJ David Guetta. Melinda FM. En dit is muziek van Jaap Rezema.

0: Clark, dat is een iconische Britse artiest uit de jaren 80 die poëzie combineerde met elektronische muziek, new wave en dark wave. En dit nummer, Our Darkness, dat kennen we allemaal uit 1984, dat groeide uit tot een cultklassieker binnen de alternatieve en elektronische scene. We hebben er in der tijd allemaal gek op gedaan. Zometeen na de reclame iets helemaal anders. We hebben muziek van Mr. Justin Bieber.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

aaibaarheidsfactor is zeer hoog, hè? Justin Bieber was dat. Hij maakte dit plaatje al in 2025. Dat is toch al een jaar geleden. Daisies was dat. Goedemiddag iedereen, als je net inpikt. Je luistert naar Melinda FM. We zitten nog live in Middelkerken op het Marktplein. En dat de laatste dag van Slussenkermessen. We zijn nog tot 6 uur live hier met de mobiele studio. En dit komt uit de jaren 80.

0: op je hart.
1: Dat zijn van de sterkste van Melinda FM. Ja, alle twee eigenlijk. Regionieuws en inzetten op Nederlandstalig talent. En we doen dat elke week met een airplay van de week. Die komt veelvuldig voorbij gedurende de dag, een hele week lang. En deze week kozen we voor Jan Wijntens en Leef. Als je net inpikt, van harte welkom deze Pinkstermaandag. Als je luistert via de radio en je bent op dit ogenblik aan het eten, wel smakelijk eten. Wij gaan dat hier ook doen, maar wij zitten live, helemaal live op het Marktplein in Middelkerke voor de laatste dag slussenkermessen. Als je deze namiddag niet weet wat doen, kom gerust eens langs. Er valt nog van alles te doen. Intussen gaan wij naar het begin van de jaren 80 doen met deze twee dames Maywood. Dit is nog eens Rio.

Met dit warme weer smelt niet alleen het ijsje in je hand, maar misschien ook je hart een heel klein beetje. Maar gelukkig heeft Shawn Mendes daar de perfecte soundtrack voor klaar. Dit was hem nog eens met Heart of Gold. En nu de hoorstemmetjes van deze dames. Dit is Lumi D en Oh Oh.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

mogen nu eindelijk toch zeggen dat het zomer is, want met zulke hoge temperaturen, ja, is het wel degelijk zomer. En vanaf volgende week, 1 juni, dan start de zomerprogrammering bij Melinda FM. En zulke platen als Summer and 12 to 12, ja, die ga je zeker en vast meerdere malen kunnen beluisteren. En laten we nu even teruggaan naar 1974 doen met Paul McCartney en zijn groep. Dit zijn Wings met Jet. Goedemiddag iedereen.

met dit warme weer. Ja. Dan begin je spontaan te zweten, zomaar als je naar de radio kijkt. Maar gelukkig helpt die nieuwe single van Melanie C een handje. I'm gonna make you sweat, zegt je. En een leuk weetje, in deze nieuwe single van haar staat de sample, of zit de sample verwerkt van Work That Body van Diana Ross en Melanie C. Die kennen we zeker en vast nog van de Spice Girls. Zij was Sporty Spice. Ze brengt dus niet alleen zomerse vibes naar de kust, maar ook een flinke dosis retro disco. Sweet, een plaat die we deze zomer zeker en vast in het oog gaan houden. Goed, het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan. Wij gaan in de richting van 1 uur met deze plaat van Years and Years. Dit is King. Tot zometeen na 1 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
2: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
1: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
3: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
1: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Always the Sun. Ja, daar moeten we nu niet meer mee aan dromen, want ja, hele week lang wordt het nog mooi weer. Bij de 30 graden, vooral in het binnenland. Ik denk dat we er moeten van genieten nu het eindelijk toch wel die zomerse temperaturen zijn in België. Dat waren de Stranglers, onze opener voor dit tweede uur. We zitten nog live op het Marktplein in Middelkerken. En dat op Slussenkermessen. We maken nog live radio tot aan 6 uur. En welkom in het tweede uur dat we zometeen echt van start laten gaan met de nieuwe plaat van DJ Licious en Milo. Dit is Forever Young. Goedemiddag iedereen.

Ze moeten een heel stuk bewandelen, deze Yvonne Elliman. Many rivers to cross. Intussen bijna kwart over één geworden op deze Pinkstermaandag. Fijn dat je meeluistert naar Melinda FM. Dit is nog eens Nederlandstalige muziek van Snelle. En hij heeft het over muziek.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Louis Capaldi was dat. En die man die heeft een paar jaar geleden een heel moeilijke periode gehad. En dan heeft hij deze plaat geschreven, Survive. Een herkenbare stem heeft hij, veel emotie in de tekst. En een nummer dat recht binnenkomt als je goed hebt geluisterd naar de tekst. Louis Capaldi was dat. En live hier in Middelkerk op het Marktplein tijdens Slussenkermessen hebben we een jawel verzoekplaatje binnengekregen van David Gielink. En hij had zin in een stevige scheut newbeat. Dus zet die speakers maar wat harder en al die dansvloer, die dansmoves van vroeger maar boven. En met die warme temperaturen, ik denk dat het een uitdaging is.
1: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

1977 met een lied dat gaat over het conflict in Noord-Ierland uit die tijd. Het verwijst naar de spanning en het geweld tussen katholieken en protestanten tijdens de zogenaamde The Troubles. Maar het werd mooi verpakt in een disco-sound. Dit was Boney M. En nu laten we de liefde zegevieren. En dat doen we samen met deze Nederlandstalige artiest, Danny Fabri.

Tijd voor een echte klassieker van Prince hè, met Raspberry Beret. Een eigentijdse klassieker, eigentijdse sound was dat uit de jaren 80. En intussen, hier op het Marktplein in Middelkerk komen alle Vespa's terug die deze morgen zijn vertrokken. Het is echt indrukwekkend, want ze staan nu allemaal gestationeerd. Ze hebben een rit op zitten waarschijnlijk van tientallen kilometers met dit warme weer. Niet evident, alhoewel er is een leuk zeebriesje dat zorgt voor verkoeling. Het is een fijne bedoeling. Als je echt een Vespa-liefhebber bent, dan moet je even langskomen. Hè. Dan kun je ze bewonderen hier op het Marktplein in Middelkerken. We gaan op naar de reclame. Doen dit met een mooi plaatje uit de 70s die helemaal de zomer naar de radio brengt. Dit is Mango Jerry en In the Summertime. Goedemiddag iedereen, dit is Melinda F.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

En ze heeft het bij het rechte eind. De zomer is terug. Laten we ervan genieten, want het gaat ook snel voorbij, hoor. Maar deze week kunnen we volop genieten van zomerse temperaturen. Voor sommigen mag het net iets minder. Voor mij mag het wel iets meer, hoor. Ja, lekkere 35 graden, dat is mijn weer. Een maandagmiddag, een Pinkstermaandag. Je luistert naar Melinda FM live van op het Marktplein in Middelkerken. Met straks Maarten de Wit en om 4 uur Jan Snel. Maar nu Matthew Wilder. Dit is nog eens Break My Stride.

moeilijke verhaal van Amy Winehouse en Rehab. Het zit erop, het is bijna 2 uur. Ik vond het fijn om hier 3 dagen lang te vertoeven in Middelkerk en op Slussen Kermes. We hebben er 3 dagen live radio gemaakt. Elke dag stonden we in onze mobiele studio. Dat is wel iets anders. Het geeft u een enorme kick, een andere kick dan dagelijks gewoon in onze vaste studio te zitten. Het nadeel aan dit verhaal natuurlijk is dat ik straks de file moet trotseren richting Antwerpen. Dat is een andere zaak, maar ik doe dat op de golf van de muziek van Melinda FM. Morgen ben ik er graag terug tussen 2 en 3, zoals dat dagelijks de gewoonte is met matinee. Zometeen Maarten de Wiet, hij is er tussen 2 en 4 en straks nog tussen 4 en 6 om af te sluiten, Jan Snel. Ik wens je nog een fijne en aangename Pinkstermaandag. Fijn dat u meeluisterde, fijn dat u erbij was. En graag tot morgen iedereen om 2 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar. Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. Middelkerke investeert de komende jaren fors in openbare netheid. Er komen 20 extra sorteerstraten, een onderhoudsplan voor het openbaar groen en vanaf 2027 worden 5 mobiele camera's ingezet tegen sluikstort. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. De NMBS verwacht ook vandaag veel kusttoeristen tijdens het verlengde Pinksterweekend. En daarom rijden elke dag 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. De opruiming van de zeemijnen in Wenduinen raakt niet klaar tegen de zomer. De mijnen uit de Tweede Wereldoorlog die moeten weg voor de aanleg van het energieeiland Prinses Elisabeth. Door de drukte op het strand kan Dovo voorlopig niet verder.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden en aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Een van de vele boybands uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat waren die van NSYNC en Bye Bye Bye. Goedemiddag vrienden, welkom. Welkom bij Melinda FM live van op het Marktplein in Middelkerken, waar we toe zijn aan dag 5 van Sluizen Kermissen 2026. Dankjewel aan Stef Tielemans. Hij was er tussen 12 en 2. En ook uiteraard nog even dank aan de andere live DJ van deze ochtend, Dirk Smeets. Nu tot 4 uur Maarten de Wit en straks Jan Snel.

Als je twee grote namen bij elkaar brengt, dan is er altijd meer kans op slagen. En dat dachten ook deze heren. Clarence Clemons en Jackson Browne uit 1985. En You Are a Friend of Mine. Het is ondertussen bijna 2:15. Zo dadelijk draaien we de chorus. Nu eerst deze van Hannah May en de Rode Draad.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Melinda FM, elk moment muziek die je kent en uiteraard ook heel veel aandacht voor Belgische producties. Dit was er eentje van Jannes Rijmeland. Dat is een kerel uit Mechelen. Zijn artiestennaam is GNS. GNNS, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het nummer heet het Phoenix dat we draaiden. Tweede Pinksterdag. We staan nog steeds met de mobiele radiostudio op Sluisse Kermissen. De sluitdag van deze vijfdaagse kermis is vandaag nog wel wat te beleven. Vanavond treedt Edelweiss hier nog aan met de Blue Pita's. Dat is ergens rond de klok van 18 uur. Op dit moment is het weer lekker druk op het Marktplein. De Vespas komen terug van de ride-out. En ook ja, uiteraard de kermisattracties zijn weer aan de volle draai gekomen. En ook de foodstands, die zijn nog steeds te bezoeken, te bezichtigen. En ja, daar kan u iets lekkers gaan verorberen.

Een hele fijne klassieker uit halfweg jaren 80. Dat waren Albert Hammond en Albert West samen op één plaat. Give a little love. En over klassiekers gesproken, dit is er ook eentje uit zeg maar 1977. Dat is nog iets verder terug in de tijd. Billy Ocean. Red Light.

Ondertussen zijn de tijden toch wel een beetje veranderd, maar heel veel te zien op tv. En dan misschien weer niks interessant, wie weet. De meningen zijn verdeeld. Dit waren de jongens van Doe Maar en Doris Deu. Dag 5 van Melinda FM op de Slussenkermis. We gaan nog door tot 6 uur vanavond. Straks tussen 4 en 6 komt collega Jan Snel ons nog even verhoegen. Ondertussen zijn er weer een aantal mensen van de Vespa Ride aangekomen. Zij komen binnen in groepjes. We hebben een rit afgewerkt. Er is straks ook vrij podium. Er is nog steeds uiteraard de kermis, de foodstands. En later op de avond om 6 uur treedt hier ook nog aan Edelweiss en de Blue Pitas. Dit weekend is er ook een try-out van de Zomerbar, de Marktbar hier in Middelkerken. Die kunt u terugvinden aan de achterkant van de markt. De ingang is via de Slachthuisstraat. Dat wou ik ook nog even meegeven. Een heel sympathieke uitbaaster. Die mogen we best even in het zonnetje plaatsen.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Even terug naar de hitparades van 2024. En dat deden we met deze van Chapel Throne. Good luck, babe. Goed, nog meer muziek hier bij Melinda FM uiteraard. Dit komt uit 2026, het is dus vrij recent. Dit is Tame Impala.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Melinda FM, uiteraard ook met de grootste klassiekers uit de jaren 90. De Cranberries waren dit. En Zombie. Ondertussen is het 3:05 geworden. Een hele fijne middag en welkom. Melinda FM nog steeds live vanop het Marktplein in Middelkerken. Waar we tot vanavond 6:00 nog te gast zijn op Sluze Kermissen. De laatste dag van deze kermis 2026.

Een paar weken terug waren ze nog terug te vinden in onze eigen Melinda FM Top 30. Lost Frequencies, samen met Nathan Nicholson en So Much Beauty. Goed, ik neem jullie nog even mee naar 1984. Dat doe ik met deze fantastische klassieker van REO Speedwagon. Can't Fight the Feeling.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat

0: dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Alsof het nog niet warm genoeg is. Fire van Medusa. One Republic. En wie was er nog bij? Ja, ik ben het even kwijtgeraakt. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval een hele fijne plaat om nog even te draaien. Dat ging even terug naar het Europees voetbalkampioenschap van 2024. Ook alweer een tijdje geleden in Italië vond dat plaats, als ik me niet vergis. Dit is Donna Summer. And love is in control.

I got my finger on the trigger. Love is in control. Dat was de Queen of Disco, Donna Summer. Goed, Melinda FM nog steeds live van op het Marktplein in Middelkerken. De zon is nog steeds van de partij. De kermis is volop draaiende. Ook de foodstands gaan goed door het werk heen. En uiteraard zijn er ook nog wel mensen die blijven hangen. Vooral mensen met de vispas. En ja, uiteraard straks ook nog wat optreden hier in de tent. Met, ben de tekst kwijtgeraakt. Ik vertel het straks nog wel even. Trouwens, na 6 uur is er ook nog Jan Snel. Onze collega die mee gaat in het verhaal van dit weekend. En hij neemt u straks mee tot aan 6 uur. Dit is Jim Crush. Niet meer drinken. Wordt me toegefluisterd. Ja. Met dit weer, jongens.

En even terug naar 1973, dat deden we met Jim Crush en Bad Bad Leroy Brown. Voor alle duidelijkheid, straks om 6 uur is het optreden van Edelweiss en de Blue Pitas. Maar wat ik ook nog duidelijk moest vertellen, en wat ik gooi alles door elkaar, een beetje door de warmte, een beetje door de vermoeidheid. Tussen 4 en 6 krijgt u straks mijn collega Jan Snel op het apparaat. Dus ook dat is uiteraard heel belangrijk. Melinda.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Als u het mij vraagt, een van de betere Belgische producties uit 2025. Dat is Berre en How Beautiful This Life Is. Precies kwart voor vier. Dit zijn de Pointer Sisters.

Nederlandstalig werk van Thomas en Mama Zij. Zo dadelijk is het tijd voor Jan Snel hier bij Melinda FM. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne maandagavond van. Graag tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Koekjesbakkerij Poppies Bakeries in Zonnebeke heeft haar nieuwe hoofdzetel geopend. Management en administratie die zitten er voortaan samen. En het gebouw langs de A19 zorgt nu al voor meer spontane sollicitaties. Vier West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hooglede, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. Vlaanderen erkent 10 nieuwe open waterzwemzones in dokken, kanalen, meren en plassen. Minister Jo Broens die zegt dat steeds meer mensen buiten willen zwemmen en dat er daarom ook streng op waterkwaliteit wordt gecontroleerd. De NMBS verwacht ook vandaag veel kusttoeristen tijdens het verlengde Pinksterweekend. En daarom rijden elke dag 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden en aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Chesney Hawks, I am the one and only. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is alweer de Spits op maandag. En deze maandag niet tussen 4 en 5, maar wel tussen 4 en 6. We staan hier live in Slussen Kermissen. En ik weet niet wie dat geweldige idee had om mij achter zo'n geweldig mengpaneel te zetten met veel knopjes en schuifjes.

0: Het nummer is 43 jaar jong. Uit 1983. Onze stem laat het af en toe wat afweten. Gisteren zijn we naar een optreden geweest van Beth Hart in de Roma in Borgerhout. Ik vrees dat ik een beetje te luid heb meegezongen.
1: Met mijn handen in mijn haar, denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dat was een nummer van vorig jaar. Robin Schulz en Sigala. Dit is alweer van een hele tijd geleden.

Pretenders, Breath in Pocket. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat de horeca hier aan onze kust geen reden tot klagen heeft. Lekkere, warme temperaturen. En het is hier ook zeer gezellig. Slussen, kermissen, kom maar eens even langs. Het duurt hier nog wel even.

Sheila en de Black Devotion met Spacer. Melinda FM, elk moment muziek die je kent. En ik ben zeker dat u het volgende nummer kent.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bijna 10 minuten voor 5 uur. Melinda FM vanuit het zonovergoten Middelkerke. Slusse kermis. Voor ons is het bijna afgelopen. Een uurtje hebben we nog te gaan na dit uur. Maar ja, het gaat hier nog wel even door hoor.

Wij kennen haar vooral uit het programma Liefde voor Muziek, maar in Nederland is zij wel een heel erg grote ster. Ilse de Lange was dat met Changes. We gaan er even uit voor nieuws en weer en de commerciële boodschappen zijn er zo dadelijk terug na 5 uur voor deel 2 van De Spits.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
2: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. Je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
1: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke, in Waals-Brabant, zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten, zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
3: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
1: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk De Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
4: Vanaf 5 uur is er animatie op de burg, dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19 uur komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6 uur aan het Jan Bredelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Markt in Brugge. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
1: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Wat woon-werkverkeer betreft zal het vandaag niet echt een probleem zijn. Maar voor degene die nog richting binnenland moet, dat is een andere zaak natuurlijk. Blue draaiden we als eerste plaat in dit tweede deel van De Spits.

Die van Roxette zijn terug aan het toeren door Europa. Jammer genoeg wel zonder Marie Fredriksson, want die is enkele jaren geleden om het leven gekomen. Onderweg naar hier heb ik links en rechts de geur van barbecue kunnen opsnuiven. En ja, dat stemt ons vrolijk. Misschien hebt u wel zin in een dansje. Het is er misschien wel wat te warm voor. Het kan anders wel op dit nummer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Marigo Bay, zo heet de band. Het is een nummer van vorig jaar. Ze hadden het over Sabrina. En ken je deze nog? Het is van een tijdje geleden. 1983, Tears for Fears.

Tears for Fears uit 1983 met Change. Normaal kijken we in dit programma ook eens wat het weer ons brengt voor de komende dagen. Maar ik denk dat u dat zelf al wel begrepen had. Dat het zeer mooi is, zeer warm blijft. Temperaturen tot rond de 25 graden hier aan de kust. En daar kan je maar beter blijven. Want als je naar het binnenland trekt, dan gaan we richting de 30 graden.

Doen jullie dat nog, brieven schrijven? Ik denk dat er niet veel meer zijn, maar van Erik van Eijgen wil ik dat best nog geloven. Een brief die je schrijft waarschijnlijk aan Sanne.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

15 minuten voor 6 uur, zo lang trekken we het hier nog met onze mobiele studio van op Slussen Kermissen. Het is hier ook lekker warm in onze studio. Zomerse muziek van Five met Get the Feeling.

Nick Heyman, nummer uit 1986, Each Time You Break My Heart. Om 6 uur is het afgelopen wat dit programma betreft, ook wat onze mobiele studio betreft hier op Slussen Kermissen. Maar laat u dat vooral niet tegenhouden om toch nog eens langs te komen. Er is van alles te beleven hier. Er staat bijvoorbeeld een lekkere grote warme tent, maar ook een terrasje buiten waar je wel kan afkoelen.

0: Miles Smith met een nummer van 2 jaar geleden, 2024, deze Stargazing. Ik heb een nummer klaarstaan van Re-Up samen met Sigala en GP Cooper.
1: I know we've been close since we were kids.

0: A la GP Cooper, I don't wanna run away. Ik vrees nogthans dat onze tijd gekomen is om op te hopen. Ik hoop dat we vorig jaar nog eens mogen terugkomen hier naar Slussen Kermessen. Hou onze socials in de oog. Download onze app. Kijk naar onze website, want er valt nog heel wat te gebeuren hier bij Melinda FM. Voor vandaag is het afgelopen. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om 4 uur.
1: Melinda FM! De stad wordt wakker. In het donker, het licht gaat...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
2: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
1: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
3: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
1: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. De club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
4: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
1: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor goal van het jaar. Het gaat dan om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

0: Rock.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: 90s at 9.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Op het Extrema Outdoor Festival in Houthale-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
3: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: we minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, ola.
0: U weet wel, met zo'n doek.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En een meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Dacht ik bij middengelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.